0: In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Mojarh meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: You can walk my path.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: to save it. I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. De ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij Op de Drempel van de Zondag, waarnaar u luistert via Radio Veluwe FM, streekomroep Noordwest-Veluwe. Met Gerrit Zetsema techniek en Evelien van den Hoorn, samenstelling en presentatie. Het thema van deze uitzending, verzorgd door Dr. G. Vierwind uit Putten, luidt Vreugde over de wet. U denkt wellicht, is blijdschap over opgelegde beperkingen op zijn minst niet een beetje vreemd? Geboden en verboden geven over het algemeen alleen maar ergernis. Waarom heeft God ons zijn wet in de 10 geboden gegeven? Hij heeft uw en mijn behoud op het oog. Door de wet wil hij ons voor struikelen, voor afval, voor verloren gaan behoeden. Daarmee toont hij u en mij zijn liefde. Is dat geen reden tot blijdschap? Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen in een lofzang toe. Psalm 81, vers 1, 10, 11 en 12.

De 10 geboden klonken voor het eerst op de berg Horeb. Ik herinner u aan Mozes. Hij leidde het volk uit Egypte en stak de Rode Zee over. Hun wacht een lange reis door de woestijn. Bij de berg Horeb wordt halt gehouden en verneemt men uit Gods mond zijn regels over hoe hij gediend en geëerd wil worden en hoe wij in vrede en goedheid samen moeten leven. Luisteren wij naar de berijmde 10 geboden des Heren, vers 1, 2, 6 en 9.

Hoe brengen wij het op om ons aan Gods leefregels tot ons behoud te houden? God wil ons die kracht door het geloof geven, uit genade. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Genade, zo oneindig groot.

De genade van God geeft blijdschap in het hart. Er is nog een reden tot vreugde als we denken aan de Heer Jezus. Hij gehoorzaamde de wet van de Vader volledig en wilde onze zondenlast dragen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Groot is uw trouw, o Heer. Stemt uw hart ermee in

In Psalm 119 wordt de vreugde over de wet in maar liefst 88 coupletten uitbundig bezongen. We gaan luisteren naar het eerste en derde couplet, gevolgd door de meditatie van Dr. G. Vierwind uit Putten over een gedeelte uit de onberijmde versie van deze 119e psalm, namelijk vers 41 tot 48. Het lied Ik heb u lief, o mijn beminde, koos hij ter afsluiting.

Ik lees u Psalm 119, de versen 41 tot 48. In mijn Bijbel staat boven Psalm 119 vreugde over de wet. Laat uw blijken van goedertierenheid over mij komen, Heere, uw heil overeenkomstig uw belofte. Dan heb ik hem die mij hoont iets te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. Ontruk het woord van de waarheid niet geheel en al aan mijn mond, want ik hoop op uw bepalingen. Dan zal ik steeds uw wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken over uw getuigenissen en mij niet schamen. Ik verblijd mij in uw geboden die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden die ik lief heb en overdenk uw verordeningen. Luisteraar, we denken een moment na over de laatst gelezen versen. Ik verblijd mij in uw geboden die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden die ik lief heb en overdenk uw verordeningen. De dichter zegt dat hij de geboden, de verordeningen van God lief heeft en die overdenkt. Hij strekt zich ernaar uit. Maar wat zegt de dichter hier eigenlijk? Eerst dit. Als het gaat over Gods geboden en verordeningen, dan bedoelt de dichter dat breed. Dan heeft hij het over Gods geboden, Gods bepalingen, als een richtlijn voor ons leven. Allerlei verschillende ge- en verboden, zoals die in de eerste vijf Bijbelboeken, de boeken van Mozes, beschreven staan. Maar ook bedoelt de dichter die boeken zelf, het geheel van Gods woorden in de Tora. En over dat geheel, met Gods geboden en verordeningen als spits, zegt de dichter, ik overdenk ze, ik verblijd mij erin, ik heb ze zo lief. Hoe kan dat? Bij geboden denken wij vaak als eerste aan dat wat mag en niet mag, aan voorschriften die lastig zijn, die beperken. Maar de dichter weet dit. De God van deze geboden heeft ons eerst uit pure genade bevrijd uit het land van de duisternis, Egypte. En hij heeft ons, zijn volk, vervolgens in de woestijn zijn geboden gegeven om in die vrijheid met hem te blijven, te leven. Eerst bevrijding en dan Gods geboden om in die vrijheid te blijven. Net als de bevrijding zelf zijn Gods geboden een genadegift. Toch klinkt dit nog te veel als een volgorde. Want ook van Gods geboden zelf geldt dat de Heere God ze gebruikt om zijn gelovigen te bevrijden uit de duisternis. Gods geboden en woorden zelf zijn daar het middel voor. Ze zijn geen zware last om onder gebukt te gaan, maar ze zijn als veilige koorden op de weg van het leven, om je aan vast te houden, om lief te hebben. De klassieke berijming van deze psalm zingt: ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Gods geboden als een genadegift. Ze doen dicht bij de Heere leven. Het is daarom dat de dichter niet alleen het pad van de geboden wil gaan, maar hij blijft ook over die geboden nadenken. Hij overdenkt ze voortdurend. Hij wordt er blij van. Bij wijze van, ook als het in zijn leven tegenzit, bij ziekte en narigheid, ook dan vindt de dichter er vreugde, blijdschap in om over Gods geboden na te denken. Het zijn woorden van zijn bevrijder, woorden van de almachtige, heilige, barmhartige God. Woorden die steunen en kracht geven, ook als het donker is. Hoe lief heb ik uw geboden? Weet u
waar die liefde van de dichter voor Gods geboden ook uit blijkt, uit de grote zorgvuldigheid waarmee hij deze psalm opschrijft. Psalm 119 bestaat uit 22 delen en per deel begint elk vers met eenzelfde vaste letter uit het Hebreeuwse alfabet. Het is een kunstvorm waarmee de dichter God lof toebrengt. In de Nederlandse vertalingen vinden we dat zo niet terug. Dat is ook moeilijk. Hoewel, de Naardense vertaling heeft het geprobeerd. Alle versen van het deel dat wij gelezen hebben, beginnen daarin met een F. Dan lezen we teksten als: Feest als over mij komen uw vriendschap en bevrijding. En fris sta ik op, ik wandel in ruimte, nu ik uw verordeningen ben gaan zoeken. En uit onze tekstwoorden: Een festijn zijn mij uw geboden, mijn liefde zijn zij geworden. Gods geboden, ze zijn een feest, een festijn, frisheid van leven. Een festijn. U weet wellicht dat de Joden elk jaar het feest van de vreugde van de wet vieren. Dan worden de heilige boekrollen dansend rondgedragen en de vromen proberen die te kussen, die boekrollen. Ik verblijd mij in uw geboden, die ik lief heb. Die ik lief heb. Psalm 119 gaat over de Tora, de woorden van God uit die eerste vijf boeken. Als christelijke gemeente denken we bij de lofzang op Gods geboden ook aan hem die zei: Wie mijn geboden in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. Deze lofzang op Gods geboden is voor de christelijke gemeente ook een lofzang op de Zoon. De Zoon, dat is Hij die al de geboden van God volbracht heeft. Ze waren zijn vreugde. Hij leert ons het gebod: heb uw vijanden lief. Maar hoe heeft Hij ons, die vijanden waren, als eerste lief gehad tot het einde? Wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is volmaakt is, sprak Hij. Maar hoe was Hij zelf volmaakt in zijn liefde voor ons? In het doen van Gods geboden, in het geven van zijn leven voor zijn gemeente. Ik heb ze zo lief, zegt de dichter over Gods geboden. Dat wij het hem nazeggen en daarbij de naam van de Zoon bedenken en noemen, die zachtjes voor ons uitzeggen. Zingen kan ook. Er is een gezang dat is gebaseerd op de teksten van de grote kerkvader Augustinus. Dat gezang zingt van liefde en vreugde vanwege de Zoon, Jezus Christus. Tot besluit een enkele regel daaruit. Ik heb u lief, o mijn beminde, die al mijn vreugde en sterkte zijt. Ik heb u lief, o schoonste licht, glans van Gods aangezicht. Amen.

David is een voorbeeld van iemand die zijn vreugde over de wet uitzingt. Denk aan Psalm 26. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Hij wist dat het bovendien van belang is om vol te houden, ofwel te volharden. Ook daarvoor had hij Gods genade nodig. Ik zal niet wankelen, grote God. Psalm 26, vers 1, 2 en 8.

We loven en danken met woorden en klanken en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer. Van u wil ik zingen.

weet niet hoe het u vergaat, maar als ik de wet hoor en ik leg mijn leven ernaast, is er geen reden tot vreugde, tot blijdschap. Dat komt omdat wij de wet niet kunnen houden, ondanks Gods liefde die erachter zit. Maar dan horen wij de Heer Jezus in de bergrede zeggen: ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar te vervullen. Dat is te volbrengen, te gehoorzamen. Het is de meest ontzagwekkende bewering die de Heiland ooit gesproken heeft. De Zoon van God, geworden onder de wet, hoewel hij daar oneindig ver boven stond, kwam om de wet te volbrengen. Psalm 40 profeteerde lang voor zijn komst al dat hij dit zou doen. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. We luisteren naar vers 4 en 5.

Door ten uitvoer te brengen wat in de wet geëist wordt, namelijk de volkomen gehoorzaamheid aan God de Vader, is de wet door Christus niet afgeschaft. Integendeel, voor de verkregen verlossing door Christus bloed mogen ook wij deze doen, uit dankbaarheid en met vreugde. Want als ik de wet hoor, zie ik het kruis, zie ik Gods liefde, dan ervaar ik vreugde, vreugde vanwege de wet. Zouden we hem dan niet aanbidden, de koning der koningen, de heren der ganse aarde? We nemen afscheid van u met het lied Verblijdt u in zijn naam en wensen u een gezegende week toe. Luistert u volgende week opnieuw? Adieu.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelopen.

0: georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. De liefde Gods oneindig groot, schenkt Hij als redding uit de nood. Zij staat voor al zijn kinderen klaar, met zijn nodende liefdegebaar. Gods liefde die alles overstijgt, is wat elk mens gezegend krijgt. Zijn liefde voert de boventoon, die men ervaart van hem als loon. Zijn liefde die al het kwaad vergeeft, zorgt dat elk mensenkind herleeft. Gedragen door de liefde Gods, sterkt het vertrouwen als een rots.

Geloofd zij God. Geloofd zij God met diep ontzag. Hij laat nooit varen het werk van zijn hand. En houdt deze wereld nog steeds in stand. Hij is met ons, iedere dag. Geloofd zij God die trouw is in eeuwigheid. Hij wil ons steeds nabij zijn in dit leven. Wij weten dat hij onze zonden heeft vergeven. Daarom mogen we tot hem gaan in alle vrijheid. Geloofd zij God. Hij is bij ons dag en nacht. Hij laat ons nooit alleen. Zijn liefde is groot. God de Heer is onze enige redder uit de nood. Hij houdt altijd over ons getrouw de wacht. Geloofd zij God die ons leidt steeds weer. Wij mogen op hem blijven bouwen. En ons leven aan hem toevertrouwen. Want hij ziet altijd in liefde op ons terneer.

Nabij is uw woord. Nabij is uw naam. Ik zal er zijn. Ongehoord, een niet te rijmen verbondenheid met ons bestaan. Morgen die gloort. Heelheid die daagt. Ik zal er zijn. Ongeacht mijn niet te lijmen gebrokenheid. Eén die mij draagt. Bron aangeboord. Leven dat veld. Ik zal er zijn. Ongedacht, nieuw oud geheim van geborgenheid. Elke naam telt.

als een rivier. Zoals een rivier vloeit naar de zee, zo vloei ik, mijn God, naar u. Vaak opstandig, soms gedwee, maar onstuitbaar toch naar u. Over bergen en door diepe dalen heeft mijn stroom zich baan geploegd. Op mijn golven glinsterende stralen van uw zon die mij steeds voedt. Als ik dan de laatste bocht bereik en word opgenomen in de zee, stroom ik voor altijd vrij op uw goddelijke ritme mee.

in vertrouwen rustig voortgaan, diep wortelen en stevig staan, levend in het mysterie van de volmaakte kracht in Jezus overwinningsmacht. Heer, wat een wankele schreden als ik kijk naar mijn verleden, zoekend naar de openbaring van het perfecte erbarmen om mij eindelijk te verwarmen. En als mijn heiland zult u blijven en mijn geschiedenis herschrijven, uitdelend van uw schatten, vol leven, kracht en wijsheid in werken die u voorbereidt. In vertrouwen, rustig voortgaan, diep wortelen en stevig staan, levend in het mysterie, steeds weer opstaan uit de dood, veilig in Gods vaderschoot.

Stilte. Het is een schaarse aangelegenheid. Liefst hebben we wat geluid om ons heen. Zonder tv en radio voelen we ons alleen. De tv verdrijft vaak onze eenzaamheid. In stilte kunnen we luisteren naar God. Eens nadenken over de zin van ons leven. Dat door God, onze Heer, ons is gegeven. Hij die begaan is met ons aller levenslot. In stilte mogen we denken aan Gods trouw. Dat Hij ons nooit begeven of verlaten zal. God, onze Heer, de schepper van het heelal. Hij houdt zijn belofte. Hij blijft getrouw. Laten wij dan in alle stilte tot Hem gaan. God danken voor al het goede ons bewezen. En dat Zijn naam voor altijd zij geprezen, laten we bidden om de boze te weerstaan.

De waarde van genade is lastig te beschrijven. Zo oneindig groot is hetgeen hij aan jou gaf. Het was zijn kostbaar bloed waarmee hij jou bevrijdde. Door zichzelf te geven nam hij jouw zonde af. De waarde van genade is moeilijk te verwoorden. Het is niet te betalen, al bied je een miljard. Hij zal het gratis schenken aan ieder die wil horen. Wanneer jij bereid bent, verandert hij jouw hart. De waarde van genade is voelbaar diep van binnen. Je bent een kind van Jezus. In hem ben je compleet als onderdeel van zijn lichaam. Zal hij jouw hart ontginnen? Hij heeft je gerechtvaardigd door de kracht van zijn geest. De waarde van genade zul je gaan bemerken door wie je bent geworden nadat jij voor hem koos. Je kwam als een ruwe steen tot hij jou ging bewerken. Met jouw schitterende glans spring jij in het oog.

Dank voor kinderen die ons zijn toevertrouwd. Geschenk, geschapen, geboren. Dank voor al dat leven in ons en om ons. Troost wie het niet is gegeven. Geef ons de kracht om eerlijk te zijn. Tegen u, tegen onze kinderen en tegen de mensen om ons heen. Dat maakt dat we elkaar dragen. Samen voeden we jonge mensen op. Tot wereldburgers, tot goede mensen, kinderen van u. Geef ons geduld met onszelf en met onze kinderen. Ieder kind is uniek, is geliefd, is gezien. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Geef ons de moed om te zien wie we zelf mochten worden. Met alle pijn van onze eigen opvoeding, met alle vreugde van onze eigen kindertijd. Dat kinderen en ouders mogen groeien, maar zelf mogen worden zoals u eens hebt bedoeld, in balans mogen geven en ontvangen. Geef ons de wijsheid en de creativiteit om mee te bewegen als het moet, als echte verandermanagers, omdat het toch weer anders gaat. Geef ons het lef om los te laten en te leven vanuit vertrouwen. Leer ons dankbaar te zijn in een wereld waar hebben belangrijker lijkt dan zijn.

Heer, ik heb voor mijn behoud nog het zilver, nog het goud. Wil mijn levensboek dichtslaan of laat het niet opengaan? Hoe vaak is het misgegaan? Heb ik het niet goed gedaan? Daar kom ik niet mee vandaan als ik voor u kom te staan. En verantwoording moet geven, het leidt mij tot vrees en beven. En dan eindigt daar mijn leven, tenzij u mij wilt vergeven. Door mij gratie te gaan geven, naar uw recht, het is hoog verheven. Voor zondaars ging u aan het hout. Ik bid u, Heer, om mijn behoud.

Ga met God, dan ga je goed. In alles wat jij dagelijks doet. Bij het spelen en het springen. Bij het leren en het zingen. Ga met God, dan ga je goed. Ga met God, dan ga je goed. Hij komt jou altijd tegemoet. Bij verdriet en tegenslagen die jij dagelijks moet verdragen. Ga met God, dan ga je goed. Ga met God, dan ga je goed. Hij geeft jou telkens nieuwe moed. Grote blijdschap diep van binnen. Ook bij enge, nieuwe dingen. Ga met God, dan ga je goed. Ga met God, dan ga je goed. Hij is een lichtpunt voor jouw voet. Zal jouw wegen steeds bestralen. Schenkt jouw licht tot in de dalen. Ga met God, dan ga je goed.

Wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, hopend op de nieuwe aard. Want we zijn steeds onderweg. Dit hier immers is geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomstige. Ooit zal alle knie zich buigen en erkennen, hij is Heer. Er zullen bazuinen klinken en parelen poorten opengaan. Nog even, deze lichtstad komt eraan.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Kantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela

0: Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten. Een hele goede morgen, luisteraars. Een nieuwe uitzending van Klassiek op Zondag. Vanochtend een speciale uitzending waarin één instrument centraal staat dat vaak achter in het orkest staat opgesteld, maar dat een enorme dramatische kracht bezit. U raadt het wellicht al, we hebben het over de timpani, oftewel de pauken.

Van de barok tot de moderne muziek hebben componisten de pauken gebruikt om spanning, majestueuze kracht, dreiging en ritmische energie op te roepen. En in deze uitzending ga ik met u luisteren naar beroemde, maar ook verrassende werken waarin die pauken een eigen hoofdrol spelen. We horen muziek van onder andere Dvořáka van Beethoven, Berlioz, Strauss, Cantor, Bartok, Dvořák en als het me lukt nog een klein stukje Mahler. Ik begin met de muziek van Ludwig van Beethoven en dan een gedeelte uit zijn symfonie nummer 9, het tweede deel. En hierin krijgen de pauken echt een revolutionaire betekenis. De pauken openen vrijwel direct met een krachtig ritmisch motief en dat was in die tijd echt ongekend. Beethoven behandelt het instrument niet langer als een begeleiding, maar als de motor van het orkest.

En zeker in die laatste mate is eigenlijk de voorklank van de Ode aan de Freude al iets te horen in dit tweede deel van Symfonie nummer 9 van Ludwig van Beethoven. Wist u overigens dat de paukenist tijdens een lopend concert of een heel luid stuk niet zomaar op de trommel kan slaan om te luisteren of de toonhoogte nog wel klopt? Nee, dat doet hij door zijn oor echt direct tegen het vel te leggen. Daarmee vangt hij de trillingen op zonder dat het publiek dit hoort. En op die manier kan hij de toonhoogte bijstellen met pedaal of met stemschroeven. Dat vel van een pauk is namelijk erg gevoelig voor veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Dus vandaar dat er voortdurend door de paukenist naar de toonhoogte geluisterd moet worden. Verder met iets rustigere muziek, maar toch helemaal aan het eind de bekende paukenslagen van de Franse componist Hector Berlioz, die een meester was van orchestrale kleur, in het derde deel van zijn symfonie fantastiek, bijgenaamd de Scène en Chant, schildert hij een landschap vol rust en een klein stukje dreigende spanning. En die dreigende spanning die wordt uiteraard uiteindelijk vertolkt door de timpani, de pauken, en deze moeten de donderslagen van een onweer in de verte symboliseren. Een klein stukje van de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz.

Tot zover het wegstervend onweer in dit deel van Hector Bellion's Symphonies Fantastiques. De slagwerker beheerst overigens doorgaans niet één instrument om te bespelen, maar liefst tientallen. En het slagwerk, waar de pauken dus een deel van uitmaken, is weer de verzamelnaam voor de percussiefamilie. En zo is er dan ook gestemd slagwerk. Dan moet u denken aan de xylofoon, de marimba, de vibrafoon en de pauken. Dat zijn gestemde slagwerkinstrumenten. Maar je hebt ze ook ongestemd. En dat is het drumstel, de kleine trom, de bekkens, de tamboerijn en de castagnettes. En zo kunnen we nog eindeloos doorgaan. Dat doe ik niet, maar ik ga wel verder met de componist Elliot Carter, die een stuk heeft gecomponeerd voor maar liefst 8 paukenisten. En ik laat u daar een klein stukje uit horen met als titelnaam De Mars. Het werd gecomponeerd in de 20e eeuw en dat was een beetje de tijd dat de pauken steeds vaker ook een zelfstandig solo-instrument werden. Een klein stukje uit Elliot Carter, 8 Pieces for 4 Timpani.

Béla Bartók gaf het slagwerk een centrale plaats in zijn muziek. En zijn muziekstuk voor snaren, slagwerk en celesta uit 1936 verdeelt het orkest in twee groepen strijkers met daartussen het slagwerk. En de pauken creëren dan in het eerste deel een beetje dreigende en aparte pulsklank die voortdurend de spanning op moet bouwen. Een gedeelte uit het concert voor orkest, snaren, slagwerk en celesta van Béla Bartók.

En van Béla Bartók een kleine stap terug in de tijd, ongeveer 40 jaar, en dan naar Richard Strauss met zijn laat-romantische werk Also sprach Zarathustra. En die opening van Also sprach Zarathustra is wereldberoemd geworden, mede dankzij de film uit 2001, in Space Odyssey. In de zonsopgang ondersteunen de pauken het monumentale koper met die extra kracht. En ik laat u daarna ook het daaropvolgende deel horen van den Hinterwelten. En dat zit weer vol mysterieuze klanken en een wat meer donkere wereld. Twee delen uit Also sprach Zarathustra van Richard Strauss.

Luisteraars, ik laat u in deze uitzending met de kracht van de pauke ook nog even genieten van hoe de Finse dirigent Esa-Pekka Salonen aan het slot van symfonie nummer 3 van Mahler echt een sluithoofdrol weglegt voor twee paukenisten.

Daarmee ben ik aangekomen aan het einde van deze uitzending van Klassiek op Zondag. U hoort nog een stukje uit het concert van Georg Truszewski. Hij was zelf paukenist en wist als geen ander hoe de pauken kunnen klinken in dit concert voor maar liefst 6 pauken. Ik dank u voor het luisteren, een fijne zondag en tot de volgende keer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van

Dag luisteraars, ook vandaag weer een hartelijk welkom. Mede namens Dirk Hallé bij Pastorale. En dat wordt uitgezonden op Veluwe FM. Zoals de laatste maanden gewoon beginnen we met twee bewerkingen van het Onze Vader. De eerste betreft een Pater Noster, de Latijnse tekst. En is gecomponeerd door Giacomo Meyerbeer. Hij is een Duits componist uit de 19e eeuw die in Berlijn studeerde. En vooral opera's componeerde. Dat bleef hij doen in Frankrijk, waar hij zich op 35-jarige leeftijd vestigde. Maar hij schreef ook veel muziek voor orkest en ook religieuze werken. Het Pater Noster ontstond in 1857. Pater Noster qui es in celis, anticipitetur nomen tuum. Rheinische kantorij onder leiding van Herman Max.

Giacomo Meyerbeer, Pater Noster. De tweede bewerking van dat Onze Vader komt uit Finland. Jaakko Mäntyjärvi is daar componist van klassieke muziek en daarnaast beëdigd vertaler. Het is een combinatie. Het grootste deel van zijn composities is koraalwerk, zowel wel als niet religieus. Hij schreef voor Trinity College Cambridge een complete Anglicaanse dienst met canticles, praises, responses, psalm en anthem. En een van die delen is The Lord's Prayer, Our Father which art in heaven. En uiteraard hoort hij het choir of Trinity College onder leiding van Stephen Lawton met Lord's Prayer van Mäntyjärvi.

Mentier V, The Lord's Prayer. En nu we toch in de Engelstalige muziek zijn beland, gaan we verder met Edward Elgar. De componist van de Pomp and Circumstance Marsen. De enige met variaties, muziek voor orkest enzovoort. En ook de schrijver van de muziek van een aantal oratoria. Vandaag luisteren we naar een deel van The Apostles. Dat gaat natuurlijk over de apostelen, de 12 discipelen van Jezus, en over al die dingen waar zij getuigen van waren. Elgar schreef dit werk in de eerste jaren van de 20e eeuw en het vond zijn première bij het Birmingham Muziekfestival in 1903. We luisteren naar het slotstuk van deel 1. Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope. U hoort het London Symphony Chorus en Orchestra online van Richard Hickox.

Edward Elgar, Turn You to the Stronghold, gezongen door het symfoniekoor en orkest van Londen. Oratoria kennen wij natuurlijk van Handel, van Haydn en van Mendelssohn, maar ook bij latere componisten, zoals Elgar dus, was het een veelgebruikte manier om lange stukken tekst te vertolken in de muziek. Zo ook bij César Franck, organist in Parijs, componist voor orgel, piano, orkest, maar ook van enkele oratoria zoals Rut en Les Beatitudes, de zaligsprekeningen, zoals die te vinden zijn in Matthäus 5. Hij geeft niet alleen de Bijbeltekst weer, maar becommentarieert die met solo's en koorwerken. De tweede zaligspreking. Zalig zijn de armen van de geest, want voor hun is het koninkrijk van de hemel. U hoort Gechinger Kantorei, Radio Symphonie Orchestra Stuttgart, onder leiding van Helmut Rilling, met de tweede zaligspreking uit Les Beatitudes van César Franck.

César Franck, de tweede zaligspreking uit Le Beatitude. Vespers, het avondgebed, al een hele lange traditie in de Rooms-Katholieke en de Oosters-Orthodoxe Kerk. En in de Anglicaanse Kerk begint ze als Evensong. Talrijke componisten hebben daarvoor geschreven, zeker ook voor de Oosters-Orthodoxe Kerk, al zijn die meestal wat minder bekend. Behalve natuurlijk de Vespers van Sergei Rachmaninoff. Die was pianovirtuoos en componist van pianowerken, onder andere 4 prachtige pianoconcerten. Veel meer schreef hij trouwens en volgens velen zijn de Vespers nog zijn beste werk. Die ontstonden begin 1915 in korte tijd en werden datzelfde jaar uitgevoerd in Moskou. We luisteren naar de eerste twee delen. Prijedice poklonum saia, komt laat ons aanbidden. En blakkels lovi dusje moja, prijs de Heer mijn ziel, tekst uit Psalm 103. U hoort het Sint-Petersburg Kamerkoor onder leiding van Nikolai Korniev met de eerste twee vespers van Rachmaninoff.

Enkele delen uit de Vespers van Rachmaninoff. Er is vandaag niet zozeer een thema bij deze uitzending, maar we concentreren ons wel op muziek uit de 19e en 20e eeuw. En met het volgende stuk ook de 21e eeuw. Philip Stopford werd geboren in 1978 en zong vanaf zijn 7e jaar in het koor van de Westminster Abbey. Later was hij organist in Truro, Cornwall, en in de Canterbury Cathedral en vervolgens Master of Music in Belfast. De laatste jaren legde hij zich vooral toe op het dirigeren en componeren, vooral koraalmuziek. Verschillende van zijn werken kregen bekendheid, zoals de Coventry Carol en de Missa Deus Nobiscum, God met ons. Uit deze mis horen we de laatste twee delen, het Benedictus en het Agnus Dei. Zijn stijl van componeren is gericht op harmonie. Stopford, Missa Deus.

Philip Stopford delen uit de Missa Deus. Componisten uit de Baltische landen laten de laatste decennia meer en meer van zich horen. Arvo Pärt, Peterus Vasks. En vandaag luisteren naar René Espere, geboren in 1953 in Estland. En hij studeerde in Tallinn en in Moskou. In 1986 startte hij een aantal koraalcomposities met min of meer Latijnse titels. Jubilatio, Invocatio, Festina, Glorificatio. Dat laatste is een stuk voor sopraan en mannenkoor. Een groot deel van de tekst is Halleluja, schepper van het licht. Orfee Drenger, onder lijn van Cecilia Riedinger Alin. De sopraan is Elin Rombo, met Glorificatio van René Espere.

Halleluja, prijs de Heer. Dat is toch een mooie afsluiting van dit programma. Het was het Glorificatio van René Espere. Wij zijn dus aan het einde van deze uitzending. U krijgt nog een instrumentaal stuk. Jean Langlais, Jean de Paix, vredeslied. Dirk Allee was de technicus, Henk IJzig was de presentator. We hebben met plezier deze uitzending gemaakt en hopen dat u ook met plezier hebt geluisterd. Volgende week hopen we er weer te zijn met een nieuwe pastorale. We wensen u een hele goede zondag en we gaan luisteren naar James Jordan op het orgel met een stuk van Jean Langlais.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

liefde. En daar vond ik een heel mooi lied over van Rosa Glisten. En Rosa Glisten is al een hele oude bekende gospelzangeres die in 1999 zelfs gezongen heeft op het Eurovisie Songfestival. Maar helaas in 2005 op 40-jarige leeftijd is overleden. Maar deze Rosa, die hoor je nog steeds op cd's. En dit lied gaat over de liefde.

Nou, luisteraars, de eerste opdracht is binnen. Heb je naaste lief als jezelf? Nou, een nadenkertje, hè? Op deze zonnige week die we hebben. We blijven nog een lied horen over de liefde. En dat zingt het Ichtes Kwartet onder leiding van Piet Struik. En het orgel wordt bespeeld door Wim van de Pannen. En het lied heeft als titel O welke macht heeft uwe liefden? Het komt uit Johan de Heer bundel nummer 200.

Luisteraars, u weet hè, de koren uit Nederland Zingt, waar ik verschillende cd's van heb. Dat is het volgende koor, want dat hoort u, dat is opgenomen toen tijdens Nederland Zingt, een poosje geleden alweer. En daar zongen in mee het Sliedrechtse mannenkoor Ichtes, met medewerking van het strijkersensemble met op het orgel Jan Mulder. En het lied is Wilt u mijn leidsman wezen?

volgende lied ga ik heel veel mensen blij maken. Want ik weet ook van een heleboel mensen die dit lied een heel mooi lied vinden. En dat is het bekende lied Lichtstad met de paardenpoorten. Al door vele generaties gezongen. Maar deze uitvoering door 3 kinderkoren. Het christelijke kinderkoor De Blijde Klanken. En ook het kinderkoor Kom Nu Met Zang. En het derde kinderkoor Asaf. Dus vele kinderstemmen bij elkaar.

blijven nog even met de liederen in de liefde. Want luisteraars, het volgende lied gaat over goddelijke liefde. En dat zingen Harry en Marijke Govers. En Harry die begeleidt zichzelf op zijn accordeon. En het lied, de titel daarvan is Liefde vond mij.

een verzoek van familie Stoffelsen voor alle bewoners van de Schouw en Elim te Putten. En meneer Stoffelsen zocht Psalm 3 voor u uit, vers 2 en 3. Nu reis ik getroost onder het heiligende kruis naar het erfgoed daarboven in het Vaderhuis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn.

Het volgende verzoek is van Greet van Dam, die Psalm 89 aanvroeg voor haar moeder mevrouw van Dam Gazenvoort, die binnenkort 89 jaar hoopt te worden. Mevrouw van Dam Gazenvoort, uw dochter Greet van Dam wens u de felicitaties en uw dochter zegt ook dat u nog zo flink bent, want u wordt 89 en voor u daarom Psalm 89.

Meneer Stoffelsen, die ook weer een psalm aanvraagt, 138, voor de inwoners van Nordschoten en de Samaritaan. Die zegt, hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik verlang naar de enige eeuwige woning, het feest van mijn kroning en het eind van de krijg. Luisteraars, geniet van deze prachtige psalm.

gaan naar een jarige, mevrouw De Haan, Mazreeuw. 25 juni was uw geboortedag. Namens de Christelijk Gereformeerde Kerk te Ermelo, hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst, mevrouw De Haan. Mazreeuw, voor u het lied Abba Vader. Het Christelijke Gemengde Zangvereniging Emmanuel uit Rhenen zingt het.

van de prachtige cd die opgenomen is tijdens het jubileumconcert van Jan Quinten Zwart, 35 jaar dirigent, werd het lied gezongen dat heel toepasselijk is. Door al zijn koren zongen dat bij elkaar. 10.000 reden tot dankbaarheid. De Heer alle eer voor zoveel mooie koren onder leiding van dirigent Jan Quinten Zwart.

prachtig, die koren van Jan Quintus Zwart. Ja, hij heeft er vele. Want het Hollandkoor, wat ook heel bekend is, daar komen ze van alle landstreken vanuit Nederland komen ze samen. Dat is wel een koor van 100, 150 die overal heen gaan. En daar is hij ook dirigent van. Het is fantastisch. Het volgende lied is een verwachtingslied. Psalm 130. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord.

reis nu af naar Rotterdam, want we gaan luisteren naar het christelijk gemengde koor Deo Contamus uit Rotterdam met een heel bekend lied: Zoek eerst het Koninkrijk van God. En het orgel wordt bespeeld door Jan van de Weelden.

Luisteraars, weet u nog toen we met het programma begonnen? Dat we het over de liefde hadden? Nou, we gaan daar nog een mooi lied over horen. En dat wordt gezongen door het koor van Deo Cantamus uit Rotterdam. Dus ook hetzelfde koor wat u daar straks hebt gehoord. En de titel daarvan is: Kom, laat ons zijn liefde prijzen.

een mooi lied als afsluiting, want wat is een uur toch weer snel om, hè, luisteraars. En dat wordt gezongen door het Groot Veluwskoor. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Dus luisteraars, u onthoudt het wel, hè? Geloof, hoop en liefde. En de belangrijkste bron is de liefde.

Luisteraars, wij hopen dat u de liederen kon waarderen en zo bemoedigd werd in Gods liefde en met elkaar het ook uit te dragen, gewoon op de plek waar we wonen. De techniek was in handen van Alexander van Blokland. Alexander, bedankt. Ja, als we Alexander niet hadden, ik ben altijd heel blij met hem, want dan hadden we geen geluid. En uw gastvrouw Willemijn Schijf, wij wensen u een mooie zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hallo allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn vandaag bij Kinderkerkplein. En daar zijn we erg blij mee. We hebben er zin in om weer een mooi programma voor jullie te maken.

De farao luistert niet naar Mozes en naar Aaron. Hij voelde zichzelf als de zoon van de zonnegod en spotte met de Heere God. Smalend vroeg farao aan Mozes en naar Aaron: en wie is die God van Israël dan? In het volgende lied zingen de kinderen dat God de schepper is en dat de Heere God almachtig is. Onze lof en eer is hij waard, maar dat lijkt de farao niet te willen geloven. En dat vertel ik jullie zo. Maar eerst het lied over onze almachtige God en Vader.

verhaal gaat over dat de Heere God de farao gaat straffen. Het lijkt wel of alles is misgegaan. Maar nu gaat de Heere God farao straffen. En zal farao dan luisteren? De Heere God zegt tegen Mozes en naar Aaron: ga weer naar de koning en zeg tegen hem dat hij de Israëlieten moet vrijlaten. Mozes en Aaron gaan naar het paleis van de farao. Zijn jullie daar nou alweer? Vraagt farao. Wat komen jullie nu weer doen? Mozes en Aaron zeggen: de Heere God zegt dat u de Israëlieten moet vrijlaten. Als u het niet doet, zal God u straffen. Zo, zegt farao brutaal. En kan die God van jullie ook wonderen doen? Mozes en Aaron gooien de staf op de grond en de staf wordt een slang. Dat kunnen mijn knechten ook, zegt farao. En hij laat een paar tovenaars komen en die gooien hun staf ook op de grond. En dan kronkelen er allemaal slangen over de grond. Maar de slang van Aaron, die eet al die slangen van de tovenaars op. Aaron pakt zijn slang weer bij de staart en dan wordt hij weer een staf. Op het morgen gaat farao naar de rivier de Nijl. Mozes en Aaron zijn daar ook. Aaron zwaait met zijn staf over het rivier. En dan verandert het water van de rivier in bloed. De vissen gaan dood. Ze kunnen niet in dat vieze water leven. Overal in Egypte is het water veranderd in bloed. De mensen kunnen het niet drinken. Wat een vieze boel. 7 dagen blijft het water vies. Farao vindt het wel erg, maar hij laat de Israëlieten niet vrij. En dan komen er opeens allemaal kikkers uit de Nijl. Ze springen over het land, ze springen de huizen binnen en ze springen in de keukens en in de slaapkamers van de mensen. Ze springen ook door het paleis van de farao. Ze kruipen in zijn bed en ze springen bij hem over de tafel. Overal zijn kikkers. Vreselijk is het. En farao zegt tegen Mozes: vraag toch aan God of hij de kikkers wil weghalen. Dan zal ik de Israëlieten vrijlaten. Nou, Mozes die bidt tot de Heere God en dan verdwijnen de kikkers. Gelukkig, zegt farao, die zijn weg. Maar ik laat de Israëlieten toch echt niet vrij. Wat gemeen van farao, hè? En daar gaat de Heere God farao meer straffen. Er komen allemaal muggen in Egypte. Ze prikken de mensen en de dieren. En dat jeukt. En daarna komen de vieze vliegen die heel erg steken. Maar ze komen alleen in de huizen van de Egyptenaren en in het paleis van de farao. In de huizen van de Israëlieten zijn geen steekvliegen. Farao vindt het heel erg. Maar hij laat de Israëlieten niet vrij. Dan worden de dieren van de Egyptenaren heel ziek en ze gaan dood. De mooie paarden van farao gaan ook dood. Maar de koeien en de schapen van de Israëlieten worden niet ziek. Die blijven allemaal gezond. En de Heere God zorgt goed voor de Israëlieten. En het wordt nog erger. Alle mensen in Egypte krijgen vieze zweren. Ze worden er ziek van. Ze kunnen niet zitten, ze kunnen niet staan van de pijn. Maar de farao wil niet luisteren naar God. Hij laat de Israëlieten niet vrij. De Heere God zegt tegen Mozes: nu ga ik de farao nog erger straffen. Zeg tegen hem dat ik het morgen heel erg laat hagelen. Nou, de volgende dag gaat het verschrikkelijk hagelen. De dieren die buiten lopen gaan dood van de hagelstenen. En de takken knappen van de bomen en het koren op het land gaat stuk. Maar de Israëlieten in Goshen, daar hagelt het niet. Daar lopen de koeien gewoon rustig buiten. Het koren gaat niet stuk en de bomen ook niet. De Heere God zorgt goed voor de Israëlieten. Farao wordt nu toch wel erg bang. En hij zegt tegen Mozes: jullie mogen weggaan, maar vraag eerst aan God of die vreselijke hagel ophoudt. Nou, en Mozes bidt tot God en dan gaat de hagel weg. Laat farao de Israëlieten nu vrij? Nee hoor, hij doet het niet.
Nu gaat de Heere God Farao nog erger straffen. Er komen een heleboel springganen aanvliegen. Springganen zijn kleine groene vliegende beestjes. Ze vreten alle blaadjes van de bomen. En het koren dat nog op het land is, overgebleven, vreten ze ook op. Alles wordt opgevreten door die springganen. Het land Egypte ziet er vreselijk uit. De mensen worden steeds banger. En Farao ook. Jullie mogen weggaan, zegt hij weer. Als die springhanen er niet meer zijn, dan mogen jullie weg. Mozes bidt tot God en de springhanen verdwijnen weer. Laat Farao de Israëlieten nu eindelijk vrij? Nee. Nee hoor, Farao denkt nog steeds dat hij het kan winnen van de Heere God. Wat een domme man, hè. En dan komt de volgende straf. Op een morgen wordt het niet licht, het blijft donker. Het is net of het nog nacht is. De Egyptenaren kunnen niets zien. Ze worden zo bang. En 3 dagen blijft het pikdonker. Maar bij de Israëlieten is het niet donker. Daar heeft de Heere God wel voor gezorgd. En Farao is nu zo boos op Mozes en Aaron. En hij zegt, ik wil jullie nooit meer zien. Als jullie nog 1 keer bij me komen, laat ik jullie doodmaken. En Mozes zegt, ja, dat hebt u goed gezegd, koning. U zult ons nooit meer terugzien. Nee, Farao zal Mozes en Aaron nooit meer terugzien. Want nu komt de laatste en ergste straf. En dat vertellen we jullie volgende week. De Farao bleef maar tegen God ingaan en hij merkte steeds dat de Israël een machtige en grote God heeft. En toch wilde hij niet buigen voor de Heer. Maar God was sterker en machtiger dan de Farao. Er is niets dat hij niet kan doen, zingen de kinderen.

Ja, u bent de koning over alles. En u woont in mijn hart. En ik ben een koningskind.

Jij maakt je vast ook wel eens zorgen over van alles en nog wat. Nou, die zorgen mag je neerleggen in de handen van God, want Hij regeert ook over jouw zorgen.

de God van Israël, regeert. Hij heeft ons lot ten goede gekeerd. Al ons verdriet gaat nu voorbij. In plaats van huilen, dansen wij. Want God van Israël regeert. De Heer heeft ons gebed verhoord. Hij heeft de boze plannen van Farao verstoord. Uit de benauwdheid redde hij. En de angst is weg. We zijn weer vrij. Ja, de Heer heeft ons gebed verhoord. De Heer is trouw aan zijn verbond. Er klinkt een loflied uit onze mond. Hij is de herder die ons leidt. En wij zijn de schapen die hij weidt. Ja, de Heer is trouw aan zijn verbond. En ook vandaag horen we weer in het Bijbelverhaal dat de trouw van God voor altijd is. En daar mag jij ook op vertrouwen.

Hé hey zeg, zullen we gaan juichen voor de Heer? Want Hij is goed. Yeah.

Nu wil ik het over heel iets anders hebben. Want de vakantie staat voor de deur. En daar gaat het verhaal over. En het heet Op vakantie in de tuin. En sommige mensen gaan met het vliegtuig heel ver of met de boot. Of ze gaan naar een huisje of ze gaan kamperen. Maar er zijn ook mensen die gewoon thuis blijven. En dan kan je vakantie vieren in de tuin. Luister maar. De zon schijnt, de lucht is helblauw. Een zacht windje kietelt de bomen. Overal heerst er vakantiesfeer. En vanmiddag komt Lolo bij Lila in de tuin spelen. De mama van Lila heeft voor een leuke picknick gezorgd. En daar zitten ze dan, Lolo en Lila, op een groot rood-wit geruit laken. Ze smullen van de heerlijke broodjes en de limonade. Wat lief van jou, mama, zegt Lolo, terwijl hij gretig naar een broodje kaas graait. En Lila knikt. Ze heeft haar mond vol met een broodje met chocola. Rond haar mond is een grote chocoladereep. Lolo giert het uit. Jij hebt een chocoladebond. En Lila neemt snel een papiertje en veegt haar mond schoon. Wanneer hun buik vol is, brengen Lila en Lola de rest van het eten naar de keuken. Was het lekker? Vraagt mama nieuwsgierig. Lolo springt naar Lila's mama en geeft haar een zoen. Ja hoor, het was heel lekker. En snel geeft Lila haar mama twee dikke zoenen. Even later rennen Lola en Lila door de tuin. Ze rollen over het gras en lopen rond de hoge bomen. Ik kan dat tuimelen, roept Lola. En hij maakt een mooie tuimeling. Oh, dat kan ik ook, antwoordt Lila. En ook zij maakt een mooie puiteling. En dan proberen ze allerlei kunstjes uit op het gras. Op één been staan, achteruit springen, kikkersprong en huppelen. En na een poosje vallen ze uitgeput neer in het gras. Lila's buik gaat op en neer. En Lolo voelt zijn hart heel duidelijk kloppen. Ik hou wel van vakantie, puft Lila. En dan kunnen we de hele dag spelen. Ja, zegt Lola. Vakantie wil ik echt graag op reis gaan. Met een vliegtuig of met de auto of met de boot of met de bus. Maar dit jaar blijven we thuis. En we blijven dit jaar ook thuis, zegt Lila teleurgesteld. Lola en Lila zwijgen. Waarom gaan ze dit jaar niet op reis? Naar de zee of naar de Ardennen? Of nog verder weg naar het buitenland? Plots heeft Lila een goed idee. Lolo, laten we samen op vakantie gaan. En ze kijkt hem met twintelende ogen aan. Ja, leuk, roept Lolo, enthousiast. Maar dan fronst hij zijn wenkbrauwen. Maar hoe gaan we dan? En mag dat wel van papa en mama, stamelt hij. Lila schokt van het lachen. Maar nee, gekkerd, we gaan op vakantie in mijn tuin. Lijkt je dat iets? Ja, gilt Lolo. We gaan op vakantie in de tuin. En Lila brengt twee grote koffers buiten. Ziezo, zegt ze opgewonden. We kunnen vertrekken met het vliegtuig, bevult Lolo. Lolo heeft nog nooit gevlogen. We vliegen naar... En Lolo denkt na... Naar Afrika, schreeuwt hij. Ja, gilt Lila. We gaan naar Afrika op avonturen. En dan gaan we kamperen. En samen vliegen ze met elk een koffer in hun hand door de tuin. De wind waait door hun haren. En het lijkt net of ze echt vliegen. En plots houdt Lolo halt. We zijn er, juicht hij. Hoera, schreeuwt Lila. Nu moeten we onze tent opzetten. En met de wasdraad van mama en enkele lakens bouwen Lila en Lolo hun tent. Nou, dat is niet eenvoudig. Want telkens opnieuw stort die tent in elkaar. Maar de derde keer lukt het. En even later zitten Lila en Lolo in een zelfgemaakte tent. Door de spleetjes vallen dunne stralen licht naar binnen. Het is dus nog niet erg donker. Nu zijn we moe van het vliegen, beslist Lolo. Dus we gaan slapen. En Lila vlijt zich naast Lolo neer. Ze sluiten hun ogen, maar niet voor lang. Pats! Daar valt de tent weer plat. Lila en Lolo kruipen van onder de lakens. Dan is het nu ochtend, zegt Lila. Dan moeten we eten zoeken. En Lila doet alsof ze bessen plukt. En Lolo doet alsof hij wortels uittrekt. En met veel gesmak en gesmlurp eten ze hun ontbijt. Gaan we nu op avontuur? Vraagt Lolo opgewonden.
Ik wil graag nieuwe dingen ontdekken. Lila knikt. Natuurlijk, Lolo. Ga jij maar voorop. Ik volg je. En voorzichtig sluipt Lolo door het gras. Hij knijpt zijn ogen tot fijne spleetjes om alles beter te zien. Achter hem sluipt Lila. Ze kijkt aandachtig om zich heen in de hoop iets te ontdekken. Hun neus is nu heel dicht bij het gras. Ze ruiken de geur van het gras en de aarde en spiedend kijken ze rond. Stop, schreeuwt Lolo. Lila staat stokstijf. Wat is er? Fluistert ze. Heb je iets gezien? Lola draait zich zachtjes om. Ik zie hier een speciaal dier. Lina komt dichterbij, maar ze ziet niks. Waar dan? Vraagt Lila angstig. Het is toch geen vies beest, hè? Lola wijst met zijn vinger naar de plek vlak onder zijn neus. En Lila buigt haar hoofd naar beneden. Een worm! Het is maar een worm, lacht ze. Je moet doen alsof het een speciaal dier is, grom Lolo. En Lila gniffert. Oh, sorry, dat wist ik niet. En dan kijkt ze hem met verbaasde ogen aan en zegt... Wat een vreemd dier, zeg. Lolo neemt de worm in zijn hand en samen buigen ze zich over de worm. De worm is roodbruin, lang en glibberig. Hij heeft helemaal geen poten en ook geen ogen. Wil jij hem even vasthouden? Vraagt Lolo aan Lila. Lila haalt haar neus op. Nee, dankjewel. Ik vind het maar een beetje vies. En voorzichtig zet Lolo de worm op de grond. En samen met Lila kruipt hij verder. Hij hoopt gauw een nieuw dier te vinden. Maar daar is papa. Lolo, Lolo, kom je mee naar huis? Het is badtijd. Hé, bah, badtijd, moppert Lolo. Lila en Lolo komen overeind. Hé, kom je morgen terug? Vraagt Lila. Dan gaan we weer op vakantie in de tuin. Ja, fijn, juicht Lolo. Tot morgen. En Lolo rent naar haar papa. Tot morgen, roept Lila. En morgen, dan gaan we naar Spanje. Nou, dat is gewoon even een heel leuk verhaal tussendoor. Maar we hebben het gehad over de trouw van God, hè. En ja, maar er is ook veel verdriet en ellende in deze wereld. En deze wereld die God zo mooi gemaakt heeft. Want maken we er toch een rommeltje van. Dat begon al in het paradijs. En vanaf toen kwam de zonde al in de wereld. En dat is alleen maar erger geworden. Houdt het dan nooit eens op? Gaat het nooit voorbij? Is er hoop? Ja. Ja hoor. Als Jezus terugkomt. Dan laat hij zien dat hij de zonde overwonnen heeft. En is al die ellende en verdriet voorbij. En de kinderen zingen hiervan in het volgende lied.

Wanneer de Heer Jezus terugkomt op de wolken om alles goed te maken, dat weten we nog niet. Maar we mogen er wel naar uitkijken en intussen mensen in nood proberen te helpen. Totdat hij komt.

En straks, in de toekomst, ja, God heeft het beloofd, dan komt het hemelse Jeruzalem, waar God zelf bij ons zal wonen.

Het is weer tijd om te stoppen. Jammer, hè? Maar de volgende keer hopen we er weer te zijn. En wij gaan ons best ervoor doen. Dag!

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Jim.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Jij was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd, ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden, maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

liedjes verwachten waarvan de titel begint met de letter V, al dan niet voorafgegaan door een lidwoord. De meerderheid is niet Engelstalig. Martine Bijl maakte zelf een Nederlandse tekst op Vincent van Don McLean. Ze was een zeer veelzijdige artieste, die helaas veel te jong overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Met Andy Williams gaan we naar Lourdes, The Village of Saint Bernadette. In november 1959 brachten hij en ook Anne Shelton als eersten dit nummer uit op de plaat. In het Nederlands werd vooral de versie van Mieke Telkamp bekend.

The Old Spinning Wheel is een liedje dat al stamt uit 1933. In de jaren 50 werd het weer uit de mottenballen gehaald, wat onder andere resulteerde in deze Finse cover van Han Karta non Kergrava Ruki, de spinnende rogge van het oude landhuis. Het werd in 1958 gezongen door Seija Lampila, een Finse zangeres die al jong bekend werd in haar thuisland. Na ook wat successen in onder andere Duitsland, vertrok ze met haar man naar de Verenigde Staten. Uit hetzelfde jaar komt A Very Precious Love, de 35e top 30 hit van The Ames Brothers in de Amerikaanse hitlijsten. In 1958 werd het nummer genomineerd voor een Oscar voor het beste lied.

0: Jacques Brel ging helemaal los in Vesoul. Hij schreef het zelf. De titel komt van de stad Vesoul, die ligt in het oosten van Frankrijk, ter hoogte van Basel. Het is een van Brels bekendste nummers en kwam van zijn album J'arrive uit 1968. We gaan naar 1955 met De Vogels van Jules de Korte. Een satirisch nummer over besluiteloosheid, angst voor verandering en politieke machteloosheid. Mijn conclusie is, er is in de afgelopen 71 jaar niet al te veel veranderd in politiek Nederland.
1: De Vogels.

regeren. De grote vijf van zessen klaar verkozen koning Adelaar, omdat iets geest als spiegelglas zo helder en geslepen was. Das knus, zei de mus, das wijs, zei de zijs, das flink, zei de vink, das braaf, zei de raaf, das deut, zei de knuut. Hé, echt, zei de specht, heel fraai, zei de kraai, ik fuif, zei de duif, ik dans, zei de gans, dat ken, zei de hen. Zo vonden ze allemaal hun nieuwe koning ferm en fix, alleen de ijsvogel en

zei de uil, dat is haai, zei de gaai, dat is bruut, zei de fuut. Het is pulp, zei de wulp, de ploert, zei de boer, die zal ik, zei de valk, verslaan, zei de haan, dat ken, zei de hen. Zo zetten ze allemaal de puntjes danig op de X. Alleen de ijsvogel en de rijstvogel en de kraanvogel en de struisvogel zeiden niks. Ze kwamen allen tot één conclusie, wat wij behoeven is revolutie. En wie het zou winnen was glad om het even, want zo kon niemand meer verder leven.

De vogel en de kraanvogel en de ijsvogel en de rijstvogel en de paradijsvogel en de kanarievogel, die zeiden niks. En waarom zeiden die niks? Die zaten al in het parlement.

Als een viooltje en een roos verliefd worden, kun je er een mooi countryliedje van maken. De tekst van deze versie van het nummer werd geschreven door Mel Tills, die er in 1958 zijn eerste van 68 countryhits mee had. Hij componeerde onder andere ook bekende hits als Detroit City en Ruby Don't Take Your Love to Town. De titel was The Violet and the Rose. De Zweedse Alice Babs maakte in 1953 een heel aardige cover van Doggy in the Window, getiteld Valpen i Fönstret. Ze was een Zweedse jazz- en popzangeres die populair was in heel Europa. In 2007 werd een cd van haar uitgebracht waarop 5 nummers stonden van Jules de Korte, die we net zelf lieten horen. Onder andere een vertaling van Ik zou wel eens willen weten.

schrijvers van Venus in Blue Jeans waren mede geïnspireerd door dit Venus. Het was een hit voor Frankie Avalon. De Spaanse Gloria Lasso, die vooral veel successen vierde in Frankrijk, maakte deze cover gelijk in het jaar van verschijnen van het origineel, 1959. Nou we toch in Spanje zijn, reizen we door naar Valencia. Onlangs lieten we het naar deze stad genoemde nummer instrumentaal horen, nu een vocale versie van Tony Martin, een van de bekendste Amerikaanse crooners uit de jaren 40 en 50. Hij kwam ermee op 18 in de Amerikaanse chart in 1950.

0: Deze zangeres, Claude Valade, is afkomstig uit Quebec in Canada. Ze had een paar hits in haar thuisland, waaronder in 1975 deze cover van For the Good Times, getiteld Viens t'étendre au creux de mes bras. Naast het zingen had ze een carrière als tv- en radiopresentatrice. Het volgende nummer werd geschreven door Freek de Jonge, maar de bekendste versie is die van Boudewijn de Groot. Hoewel het nooit een hit was, staat het toch in de top 2000 en de Evergreen top 1000. We hebben het over De Vondeling van Ameland.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet.

De bekendste nummers van Dickie Lee zijn Patches en Laurie. Maar hij haalde veel vaker de country-hitlijst. Zo ook in 1977 met Virginia, How Far Will You Go, waarin hij zich zorgen maakte over zijn relatie met Virginia, die steeds meer afstand nam. Zover zijn Connie Froboess en Peter Alexander nog niet. Daar is alles nog pais en vree in Verliebt, Verloopt, Verheiratet. Het haalde in 1963 een mooie 7e plaats in Duitsland. Het kwam uit de Oostenrijkse speelfilm Der Musterknabe uit 1963, waarin ze beiden een hoofdrol speelden.

Nel Blu di Pinto di Blu heette in de meeste Engelstalige versies gewoon Volare. Deze versie van Bobby Rydell was daarvan het meest succesvol in de Verenigde Staten. In andere landen deden Al Martino en Dean Martin het net wat beter. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de titels van alle liedjes met een V begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met het Wilja-lied door het orkest van Billy May. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij De Notenkraker, een programma van Herman en Therese Verbeek. Als u aan tafel zit, dan wensen wij u natuurlijk smakelijk eten. En misschien bent u er nog mee bezig en dan hoop ik maar dat het een succes wordt. We beginnen met Andrea Bocelli, Santa Lucia Lontana.

Een heel mooi nummer van Andrea Bocelli, Santa Lucia Lontana. We gaan verder met muziek van Andrew Lloyd Webber. Uit The Phantom of the Opera hoort u Music of the Night.

The Power of Love door de Nashville Session Singers. Een vrolijk liedje nu van Amalia Rodriguez, Tarantella.

La Pastorella werd bezongen door het koor van meneer Visser. Greatest Irish Penpipe Melodies, dat is een cd en daarvan horen we een wiegeliedje, een Irish Lullaby.

Een Irish Lullaby was dat waar we nu naar geluisterd hebben. En we gaan nog een keer luisteren naar de Nashville Session Singers, If Tomorrow Never Comes.

If Tomorrow Never Comes werd gezongen door de Nashville Session Singers. Andrea Bocelli, ik heb hem nog een keer en straks ook nog een keer. Dus maar we gaan eerst luisteren naar A Volta il Cuore.

Standing By, gezongen door Madeline Bell. En dat kwam van de cd De Jong Verdi. De Fischerkoren nog een keer in Kroeg zum Grünen Kranze.

En dat waren de Westfaalse nachtegaaltjes met Mijn vader war ein Wandersman. En we gaan verder met de Hamburger Alterpatschkoor, ja zo moet ik het zeggen. En zij zingen Wo die Nordseewelle.

Dat was het Hamburger Alster Padskoor met Wodi Noordzeewellen. En voor de laatste keer Fischerkoor La Paloma.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Prelude nummer 7 van Frédéric Chopin en dat betekent de notenkraker. We beginnen met 3 nummers van Barbara Streisand. Het eerste nummer waar u naar gaat luisteren komt uit de musical Cats en is getiteld Memory.

Someone That I Used to Love. En het laatste nummer wat we vanavond horen van Barbra Streisand is Somewhere uit West Side Story.

Somewhere uit West Side Story, gezongen door Barbara Streisand. En ik had beloofd dat er 3 nummers waren, dat was de derde. Dus we gaan wat anders doen. Tom Parker, die heeft een project en maakt cd's. De Jong Verdi, de Jong Beethoven, noem maar op, een heleboel. Jong Mozart ondertussen ook. De New London Choral zingt Wings of Gold. En dat is uit Nabucco en dat is gecomponeerd door Verdi.

Dat was Wings of Gold uit Nabucco van Verdi. En de cd is natuurlijk de Jong Verdi, zo heet die cd nou eenmaal. En het volgende nummer komt er ook af. Vicky Brown en Gordon Neville, Almost a Memory. En dat komt uit La Traviata.

Almost a Memory. Vicky Brown en Gordon Neville hebben het voor ons gezongen. We gaan wat anders doen. De volgende cd die ik meegenomen heb is getiteld The Royal Philharmonic Orchestra Play ABBA Hits. Ja, ABBA, inderdaad. Pop, maar op een speciale manier gespeeld deze keer. U kunt luisteren naar een medley. Waterloo, The Name of the Game, Take a Chance on Me en Thank You for the Music.

Nou, dat was dus de medley van het Royal Philharmonic Orchestra en ze speelden ABBA-hits. Het volgende nummer is heel bekend. Iedereen die getrouwd is op hun trouwdag is dit nummer waarschijnlijk wel gespeeld. Het zij op orgel, het zij op een andere manier. De Wedding March van Felix Mendelssohn.

Weddingmarsch van Felix Mendelssohn, voor veel mensen een lieve herinnering. Volgende muziekje is gecomponeerd door Ludwig van Beethoven. Adagio pathetique.

Adagio Pathetiek van Ludwig van Beethoven. Het volgende nummer is wat lichtvoetiger, is getiteld Humoreske en het is gecomponeerd door Antonin Dvořák.

Dat was Humoreske van Antonin Dvořák. Muziek van Frans Leehaerst heb ik nu op mijn lijst staan. En uit de Lustige Witwe hoort u de Bol Sirenewals.

Een mooie wals van Frans Lehár en we hebben er nog niet genoeg van, want we blijven nog even walsen met de Donauwellenwals van Jozef Ivanovici.

Dat was Donauwelerwals van Jozef Ivanovici. En het laatste nummer gaat erin. Een klein stukje krijgt u nog te horen van Serenade van Jozef Haydn. Ik neem afscheid van u namens Herman. Alle goeds toegewenst voor de komende week. Volgende week zondag om 6 uur is er weer een notenkraker. Tot dan.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de 3e dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Aardegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. De liefde Gods oneindig groot, schenkt Hij als redding uit de nood. Zij staat voor al zijn kinderen klaar, met zijn nodende liefdegebaar. Gods liefde die alles overstijgt, is wat elk mens gezegend krijgt. Zijn liefde voert de boventoon, die men ervaart van hem als loon. Zijn liefde die al het kwaad vergeeft, zorgt dat elk mensenkind herleeft. Gedragen door de liefde Gods, sterkt het vertrouwen als een rots.

Belooft zij God met diep ontzag. Hij laat nooit varen het werk van zijn hand en houdt deze wereld nog steeds in stand. Hij is met ons, iedere dag. Gelooft zij God die trouw is in eeuwigheid. Hij wil ons steeds nabij zijn in dit leven. Wij weten dat hij onze zonden heeft vergeven. Daarom mogen we tot hem gaan in alle vrijheid. Gelooft zij God. Hij is bij ons dag en nacht. Hij laat ons nooit alleen. Zijn liefde is groot. God de Heer is onze enige redder uit de nood. Hij houdt altijd over ons getrouw de wacht. Gelooft zij God die ons leidt steeds weer. Wij mogen op hem blijven bouwen en ons leven aan hem toevertrouwen, want hij ziet altijd in liefde op ons terneer.

Nabij is uw woord. Nabij is uw naam. Ik zal er zijn. Ongehoord een niet te rijmen verbondenheid met ons bestaan. Morgen die gloort. Heelheid die daagt. Ik zal er zijn. Ongeacht mij niet te lijmen gebrokenheid. Eén die mij draagt. Bron aangeboord. Leven dat veld. Ik zal er zijn. Ongedacht nieuw oud geheim van geborgenheid. Elke naam telt.

als een rivier. Zoals een rivier vloeit naar de zee, zo vloei ik, mijn God, naar u. Vaak opstandig, soms gedwee, maar onstuitbaar toch naar u. Over bergen en door diepe dalen heeft mijn stroom zich baan geploegd. Op mijn golven glinsterende stralen van uw zon die mij steeds voedt. Als ik dan de laatste bocht bereik en word opgenomen in de zee, stroom ik voor altijd vrij op uw goddelijke ritme mee.

In vertrouwen rustig voortgaan. Diep wortelen en stevig staan, levend in het mysterie van de volmaakte kracht in Jezus overwinningsmacht. Heer, wat een wankele schreden als ik kijk naar mijn verleden, zoekend naar de openbaring van het perfecte erbarmen om mij eindelijk te verwarmen. En als mijn heiland zult u blijven en mijn geschiedenis herschrijven, uitdelend van uw schatten, vol leven, kracht en wijsheid, in werken die u voorbereidt. In vertrouwen, rustig voortgaan, diep wortelen en stevig staan, levend in het mysterie, steeds weer opstaan uit de dood, veilig in Gods vaderschoot.

Stilte. Het is een schaarse aangelegenheid. Liefst hebben we wat geluid om ons heen. Zonder tv en radio voelen we ons alleen. De tv verdrijft vaak onze eenzaamheid. In stilte kunnen we luisteren naar God. Eens nadenken over de zin van ons leven. Dat door God, onze Heer, ons is gegeven. Hij die begaan is met ons aller levenslot. In stilte mogen we denken aan Gods trouw. Dat Hij ons nooit begeven of verlaten zal. God, onze Heer, de schepper van het heelal. Hij houdt zijn belofte. Hij blijft getrouw. Laten wij dan in alle stilte tot Hem gaan. God danken voor al het goede ons bewezen. En dat Zijn naam voor altijd zij geprezen, laten we bidden om de boze te weerstaan.

De waarde van genade is lastig te beschrijven. Zo oneindig groot is hetgeen hij aan jou gaf. Het was zijn kostbaar bloed waarmee hij jou bevrijdde. Door zichzelf te geven nam hij jouw zonde af. De waarde van genade is moeilijk te verwoorden. Het is niet te betalen, al bied je een miljard. Hij zal het gratis schenken aan ieder die wil horen. Wanneer jij bereid bent, verandert hij jouw hart. De waarde van genade is voelbaar diep van binnen. Je bent een kind van Jezus. In hem ben je compleet als onderdeel van zijn lichaam. Zal hij jouw hart ontginnen? Hij heeft je gerechtvaardigd door de kracht van zijn geest. De waarde van genade zul je gaan bemerken door wie je bent geworden nadat jij voor hem koos. Je kwam als een ruwe steen tot hij jou ging bewerken. Met jouw schitterende glans spring jij in het oog.

Dank voor kinderen die ons zijn toevertrouwd. Geschenk, geschapen, geboren. Dank voor al dat leven in ons en om ons. Troost wie het niet is gegeven. Geef ons de kracht om eerlijk te zijn. Tegen u, tegen onze kinderen en tegen de mensen om ons heen. Dat maakt dat we elkaar dragen. Samen voeden we jonge mensen op. Tot wereldburgers, tot goede mensen, kinderen van u. Geef ons geduld met onszelf en met onze kinderen. Ieder kind is uniek, is geliefd, is gezien. Dat ze mogen zijn wie ze zijn. Geef ons de moed om te zien wie we zelf mochten worden. Met alle pijn van onze eigen opvoeding, met alle vreugde van onze eigen kindertijd. Dat kinderen en ouders mogen groeien, maar zelf mogen worden, zoals u eens hebt bedoeld, in balans mogen geven en ontvangen. Geef ons de wijsheid en de creativiteit om mee te bewegen als het moet, als echte verandermanagers, omdat het toch weer anders gaat. Geef ons het lef om los te laten en te leven vanuit vertrouwen. Leer ons dankbaar te zijn in een wereld waar hebben belangrijker lijkt dan zijn.

Heer, ik heb voor mijn behoud nog het zilver, nog het goud. Wil mijn levensboek dichtslaan of laat het niet opengaan? Hoe vaak is het misgegaan? Heb ik het niet goed gedaan? Daar kom ik niet mee vandaan als ik voor u kom te staan en verantwoording moet geven. Het leidt mij tot vrees en beven. En dan eindigt daar mijn leven, tenzij u mij wilt vergeven. Door mij gratie te gaan geven, naar uw recht, het is hoog verheven. Voor zondaars ging u aan het hout. Ik bid u, Heer, om mijn behoud.

Ga met God, dan ga je goed. In alles wat jij dagelijks doet. Bij het spelen en het springen. Bij het leren en het zingen. Ga met God, dan ga je goed. Ga met God, dan ga je goed. Hij komt jou altijd tegemoet. Bij verdriet en tegenslagen die jij dagelijks moet verdragen. Ga met God, dan ga je goed. Ga met God, dan ga je goed. Hij geeft jou telkens nieuwe moed. Grote blijdschap diep van binnen. Ook bij enge, nieuwe dingen. Ga met God, dan ga je goed. Ga met God, dan ga je goed. Hij is een lichtpunt voor jouw voet. Zal jouw wegen steeds bestralen. Schenkt jouw licht tot in de dalen. Ga met God, dan ga je goed.

Wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, hopend op de nieuwe aard. Want we zijn steeds onderweg. Dit hier immers is geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomstige. Ooit zal alle knie zich buigen en erkennen, hij is Heer. Er zullen bazuinen klinken en parelenpoorten opengaan. Nog even, deze lichtstad komt eraan.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Kantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Berg en Dal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom bij Op de Drempel van de Zondag, waarnaar u luistert via Radio Veluwe FM, streekomroep Noordwest-Veluwe. Met Gerrit Zetsema techniek en Evelien van den Hoorn, samenstelling en presentatie. Het thema van deze uitzending, verzorgd door Dr. G. Vierwind uit Putten, luidt Vreugde over de wet. U denkt wellicht, is blijdschap over opgelegde beperkingen op zijn minst niet een beetje vreemd? Geboden en verboden geven over het algemeen alleen maar ergernis. Waarom heeft God ons zijn wet in de 10 geboden gegeven? Hij heeft uw en mijn behoud op het oog. Door de wet wil hij ons voor struikelen, voor afval, voor verloren gaan behoeden. Daarmee toont hij u en mij zijn liefde. Is dat geen reden tot blijdschap? Zingt nu blij te moe, het machtig opperwezen, een lofzang toe. Psalm 81, vers 1, 10, 11 en 12.

De 10 geboden klonken voor het eerst op de berg Horeb. Ik herinner u aan Mozes. Hij leidde het volk uit Egypte en stak de Rode Zee over. Hun wacht een lange reis door de woestijn. Bij de berg Horeb wordt halt gehouden en verneemt men uit Gods mond zijn regels over hoe hij gediend en geëerd wil worden en hoe wij in vrede en goedheid samen moeten leven. Luisteren wij naar de berijmde 10 geboden des Heren, vers 1, 2, 6 en 9.

Hoe brengen wij het op om ons aan Gods leefregels tot ons behoud te houden? God wil ons die kracht door het geloof geven, uit genade. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Genade, zo oneindig groot.

De genade van God geeft blijdschap in het hart. Er is nog een reden tot vreugde als we denken aan de Heer Jezus. Hij gehoorzaamde de wet van de Vader volledig en wilde onze zondenlast dragen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. Groot is uw trouw, o Heer. Stemt uw hart ermee in

In Psalm 119 wordt de vreugde over de wet in maar liefst 88 coupletten uitbundig bezongen. We gaan luisteren naar het eerste en derde couplet, gevolgd door de meditatie van Dr. G. Vierwind uit Putten over een gedeelte uit de onberijmde versie van deze 119e psalm, namelijk vers 41 tot 48. Het lied Ik heb u lief, o mijn beminde, koos hij ter afsluiting.

Ik lees u Psalm 119, de versen 41 tot 48. In mijn Bijbel staat boven Psalm 119 vreugde over de wet. Laat uw blijken van goedertierenheid over mij komen, Heere, uw heil overeenkomstig uw belofte. Dan heb ik hem die mij hoont iets te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. Ontruk het woord van de waarheid niet geheel en al aan mijn mond, want ik hoop op uw bepalingen. Dan zal ik steeds uw wet in acht nemen, voor eeuwig en altijd. Ik zal wandelen op ruime baan, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken over uw getuigenissen en mij niet schamen. Ik verblijd mij in uw geboden die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden die ik lief heb en overdenk uw verordeningen. Luisteraar, we denken een moment na over de laatst gelezen versen. Ik verblijd mij in uw geboden die ik lief heb. Ik hef mijn handen op naar uw geboden die ik lief heb en overdenk uw verordeningen. De dichter zegt dat hij de geboden, de verordeningen van God lief heeft en die overdenkt. Hij strekt zich ernaar uit. Maar wat zegt de dichter hier eigenlijk? Eerst dit. Als het gaat over Gods geboden en verordeningen, dan bedoelt de dichter dat breed. Dan heeft hij het over Gods geboden, Gods bepalingen, als een richtlijn voor ons leven, allerlei verschillende ge- en verboden, zoals die in de eerste vijf Bijbelboeken, de boeken van Mozes, beschreven staan. Maar ook bedoelt de dichter die boeken zelf, het geheel van Gods woorden in de Tora. En over dat geheel, met Gods geboden en verordeningen als spits, zegt de dichter, ik overdenk ze, ik verblijd mij erin, ik heb ze zo lief. Hoe kan dat? Bij geboden denken wij vaak als eerste aan dat wat mag en niet mag, aan voorschriften die lastig zijn, die beperken. Maar de dichter weet dit. De God van deze geboden heeft ons eerst uit pure genade bevrijd uit het land van de duisternis, Egypte. En hij heeft ons, zijn volk, vervolgens in de woestijn zijn geboden gegeven om in die vrijheid met hem te blijven, te leven. Eerst bevrijding en dan Gods geboden om in die vrijheid te blijven. Net als de bevrijding zelf zijn Gods geboden een genadegift. Toch klinkt dit nog te veel als een volgorde. Want ook van Gods geboden zelf geldt dat de Heere God ze gebruikt om zijn gelovigen te bevrijden uit de duisternis. Gods geboden en woorden zelf zijn daar het middel voor. Ze zijn geen zware last om onder gebukt te gaan, maar ze zijn als veilige koorden op de weg van het leven, om je aan vast te houden, om lief te hebben. De klassieke berijming van deze psalm zingt: ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Gods geboden als een genadegift. Ze doen dicht bij de Heere leven. Het is daarom dat de dichter niet alleen het pad van de geboden wil gaan, maar hij blijft ook over die geboden nadenken. Hij overdenkt ze voortdurend. Hij wordt er blij van. Bij wijze van, ook als het in zijn leven tegenzit, bij ziekte en narigheid, ook dan vindt de dichter er vreugde, blijdschap in om over Gods geboden na te denken. Het zijn woorden van zijn bevrijder, woorden van de almachtige, heilige, barmhartige God, woorden die steunen en kracht geven, ook als het donker is. Hoe lief heb ik uw geboden? Weet u
waar die liefde van de dichter voor Gods geboden ook uit blijkt, uit de grote zorgvuldigheid waarmee hij deze psalm opschrijft. Psalm 119 bestaat uit 22 delen. En per deel begint elk vers met eenzelfde vaste letter uit het Hebreeuwse alfabet. Het is een kunstvorm waarmee de dichter God lof toebrengt. In de Nederlandse vertalingen vinden we dat zo niet terug. Dat is ook moeilijk. Hoewel, de Naardense vertaling heeft het geprobeerd. Alle versen van het deel dat wij gelezen hebben, beginnen daarin met een F. Dan lezen we teksten als: Feest als over mij komen uw vriendschap en bevrijding. En fris sta ik op, ik wandel in ruimte, nu ik uw verordeningen ben gaan zoeken. En uit onze tekstwoorden: Een festijn zijn mij uw geboden, mijn liefde zijn zij geworden. Gods geboden, ze zijn een feest, een festijn, frisheid van leven. Een festijn. U weet wellicht dat de Joden elk jaar het feest van de vreugde van de wet vieren. Dan worden de heilige boekrollen dansend rondgedragen. En de vromen proberen die te kussen, die boekrollen. Ik verblijd mij in uw geboden, die ik lief heb. Die ik lief heb. Psalm 119 gaat over de Tora, de woorden van God uit die eerste vijf boeken. Als christelijke gemeente denken we bij de lofzang op Gods geboden ook aan hem die zei: Wie mijn geboden in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. Deze lofzang op Gods geboden is voor de christelijke gemeente ook een lofzang op de Zoon. De Zoon, dat is Hij die al de geboden van God volbracht heeft. Ze waren zijn vreugde. Hij leert ons het gebod: heb uw vijanden lief. Maar hoe heeft hij ons, die vijanden waren, als eerste lief gehad tot het einde? Wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is volmaakt is, sprak hij. Maar hoe was hij zelf volmaakt in zijn liefde voor ons? In het doen van Gods geboden? In het geven van zijn leven voor zijn gemeente. Ik heb ze zo lief, zegt de dichter over Gods geboden. Dat wij het hem nazeggen en daarbij de naam van de Zoon bedenken en noemen, die zachtjes voor ons uitzeggen. Zingen kan ook. Er is een gezang dat is gebaseerd op de teksten van de grote kerkvader Augustinus. Dat gezang zingt van liefde en vreugde vanwege de Zoon, Jezus Christus. Tot besluit een enkele regel daaruit. Ik heb u lief, o mijn beminde, die al mijn vreugde en sterkte zijt. Ik heb u lief, o schoonste licht, glans van Gods aangezicht. Amen.

David is een voorbeeld van iemand die zijn vreugde over de wet uitzingt. Denk aan Psalm 26. Ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Hij wist dat het bovendien van belang is om vol te houden, ofwel te volharden. Ook daarvoor had hij Gods genade nodig. Ik zal niet wankelen, grote God. Psalm 26, vers 1, 2 en 8.

We loven en danken met woorden en klanken en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer. Van u wil ik zingen.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik de wet hoor en ik leg mijn leven ernaast, is er geen reden tot vreugde, tot blijdschap. Dat komt omdat wij de wet niet kunnen houden, ondanks Gods liefde die erachter zit. Maar dan horen wij de Heer Jezus in de bergrede zeggen: ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar te vervullen. Dat is te volbrengen, te gehoorzamen. Het is de meest ontzagwekkende bewering die de Heiland ooit gesproken heeft. De Zoon van God, geworden onder de wet, hoewel hij daar oneindig ver boven stond, kwam om de wet te volbrengen. Psalm 40 profeteerde lang voor zijn komst al dat hij dit zou doen. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. We luisteren naar vers 4 en 5.

door ten uitvoer te brengen wat in de wet geëist wordt, namelijk de volkomen gehoorzaamheid aan God de Vader, is de wet door Christus niet afgeschaft. Integendeel, voor de verkregen verlossing door Christus bloed mogen ook wij deze doen, uit dankbaarheid en met vreugde. Want als ik de wet hoor, zie ik het kruis, zie ik Gods liefde. Dan ervaar ik vreugde, vreugde vanwege de wet. Zouden we hem dan niet aanbidden, de koning der koningen, de heren der ganse aarde? We nemen afscheid van u met het lied Verblijdt u in zijn naam en wensen u een gezegende week toe. Luistert u volgende week opnieuw? Adieu.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Gospel Live, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Het groene hart van je radio. 24 uur per dag. Dit is Veluwe FM.
1: Het is weer vakantietijd. En voor wie weggaat, ligt de horizon open. Maar wie achterblijft, kan alleen maar op een weerzien hopen. Het is een oud gezichte. Iedereen kent in deze zomermaanden wel iemand die in het buitenland is. We dragen ze allemaal op ons hart en zeker als christen ook in ons gebed. Vroeger dacht ik altijd dat de meeste mensen eenzaam waren rondom kerst en oud en nieuw. Maar die feestdagen zijn weliswaar voor oudere, zieke en eenzame mensen vaak een ramp om door te komen. Onderzoek wijst uit dat juist de zomermaanden nog veel verdrietiger kunnen zijn. Al die mensen om je heen, die maar weggaan, lekker wekenlang op vakantie, zongebruind en met mooie verhalen komen ze weer terug, terwijl jij dat niet kunt. Niet kunt omdat je alleen bent of omdat je te ziek bent, maar steeds vaker ook omdat het geld er gewoon niet meer is. Veel mensen voelen zich dus juist in deze zomermaanden alleen. Niet alleen omdat er minder bezoek komt, minder aandacht is, maar ook omdat je als thuisblijver het gevoel krijgt zo aan de zijlijn te staan. En wat doen wij met die achterblijvers? Bellen we ze regelmatig? We kunnen skypen tegenwoordig, een sms'je sturen? Of een kaartje voor de overbuurman die niet meer zo goed uit de voeten kan? Of voor die dame die jou altijd zo vriendelijk gedag knikt als ze met haar rollator voorbij komt? Hebben wij nog wel oog voor al die mensen? Je zou er zo gauw aan voorbij gaan, maar ook dat valt onder zorg voor je naaste. En wie weet, als je er zo naar gaat kijken, kan het net die gelegenheid zijn om van hart tot hart contact te leggen. Hebben we eigenlijk nog wel oog voor al die mensen? Je zou er zo gauw aan voorbij gaan, maar ook dit valt onder zorg voor je naaste. En wie weet, als je er zo naar gaat kijken, kan het nou net die gelegenheid zijn om van hart tot hart contact te maken met mensen die zo weinig contacten meer hebben. En wie weet, ben jij nou net de persoon waar die meneer of mevrouw op zat te wachten. En dan is zo'n moment ook een mooie kans om Gods liefde te laten zien. Het hoeft niet meteen zo zwaar of zo gewichtig mensen proberen te bekeren. Maar er gewoon te zijn voor iemand anders kan al een wereld van verschil maken. En dat is onze taak, toch? Om de wereld het verschil te laten zien. Weet u, ik hoop ook in die zin voor iedereen op een hele mooie zomer.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thank you.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen.